0: Zijn nee, komt ie.
1: On location.
0: Komt daar meneer.
2: En dat is goed.
0: Ja, nee, geen koffie.
2: Ik doe het over 18 in nog.
0: Dit is een in Spanje in 247 Hansberry Street. De session of N19 call comes to Spanje. 247 Hansberry Street, de session of N19 recall.